0: Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een achtervolging door de stad heeft de politie van Turijn de auto van een familie uit Nederland, die gestolen was en bestuurd werd door een 39-jarige Marokkaan, staande gehouden en de verdachte opgepakt. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. En een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. Het wordt een graad of 22. Het blijft droog en er staat een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
0: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en

0: Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een achtervolging door de stad heeft de politie van Turijn de auto van een familie uit Nederland, die gestolen was en bestuurd werd door een 39-jarige Marokkaan, staande gehouden en de verdachte opgepakt. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. En een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. Het wordt een graad of 22. Het blijft droog en er staat een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes?

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een achtervolging door de stad heeft de politie van Turijn de auto van een familie uit Nederland, die gestolen was en bestuurd werd door een 39-jarige Marokkaan, staande gehouden en de verdachte opgepakt. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. En een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. Het wordt een graad of 22. Het blijft droog en er staat een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een achtervolging door de stad heeft de politie van Turijn de auto van een familie uit Nederland, die gestolen was en bestuurd werd door een 39-jarige Marokkaan, staande gehouden en de verdachte opgepakt. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. En een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. Het wordt een graad of 22. Het blijft droog en er staat een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is vannacht een Oostenrijkse touringcar van de weg geraakt. Er zijn meerdere gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
3: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: business.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
14: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
15: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
14: Wat dan?
15: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Oh, mag ik mee?
15: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
19: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Forever 49, half 7 headlines.
21: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws.
22: Op de A28 bij het Gelderse Wezep is vannacht een Oostenrijkse touringcar van de weg geraakt. Er zijn meerdere gewonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
20: Forever 49 verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de provincie Zuid-Holland komen mistbanken voor. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50.
20: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: De komende uren is het overwegend rustig weer met weinig wind en flinke perioden met zon. Het blijft vanochtend ook een beetje fris aanvoelen, maar eind van de ochtend is dat voorbij en stijgen de temperaturen tot aangename waarden. In het zuiden is het nog lange tijd helder, elders in het land vormen zich stapelwolken. Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het bovenland af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maximaal rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: duurste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Schat? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
7: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
6: Mafkees.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
9: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
8: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
13: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
21: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
22: Müller Milk, the moo you can't resist.
23: Het is 7 uur.
24: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49.
12: Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar van de weg geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. Hoeveel exact is nog niet bekend. In de bus zaten zo'n 50 mensen. De Duitse touringcar met Oostenrijks kenteken ligt buiten de vangrails op zijn kant. Hoe het is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Rijkswaterstaat blijft de A28 tussen het Harde en Zwolle in beide richtingen afgesloten tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. 2 kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. Het is de 3e nacht op rij dat Oekraïne de webwinkel aanvalt. De voorbije tijd voert Oekraïne doorlopend aanvallen uit op logistieke centra en op de Russische olie-infrastructuur. Rusland heeft daardoor brandstoftekorten. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. 2 oplettende agenten grepen direct in. Ze zat huilend in haar eentje in een witte auto en bleek te zijn meegenomen door de Roemeense partner van haar moeder. De man had al geprobeerd haar seksueel te misbruiken. Hij was even een winkel binnengegaan. Daar is hij opgepakt op verdenking van zware seksuele mishandeling. Ook de moeder van het meisje deed aangifte. De partner had haar herhaaldelijk mishandeld. Het meisje krijgt slachtofferhulp. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Zeker 6 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 3 hulpverleners. Het vuur brak afgelopen zaterdag uit op de droge heuvels van Reno en beslaat inmiddels ruim 60 vierkante kilometer. Reno is met bijna 300.000 inwoners de 2e stad van de staat Nevada, na Las Vegas. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
16: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is daar een ongeluk gebeurd met een bus. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50.
23: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
24: Forever 49.
23: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
25: Dit is Forever 49.
26: Celebrating life.
27: 60s, 70s en 80s.
28: Forever 49.
23: Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: Ben, ik ben wel een beetje brak. Ik heb heel druk weekend gehad. Ik moest draaien en ik ben echt 49er. Ik ben geen 20 meer, dat voel je wel hoor. Goedemorgen, maandag 24 augustus.
1: Goedemorgen.
0: Lekker morgen geworden. Of lekker onderweg met Michael Jackson natuurlijk en Bad. Vandaag trouwens, 24 augustus 1960, stond Nederland volop in het teken van de gigantische uitbreiding van de Europoort. Je weet wel, het haven- en industriegebied bij Rotterdam. Waar kom je vandaan dan? Dit was een belangrijk moment in de Nederlandse economische groei. De Europoort werd een van de grootste petrochemische knooppunten van Europa. En daar gaan we je dag mee in balans beginnen. En dat doen we natuurlijk ook met muziek. Hier is Bette Midler.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

gimme, gimme. Geef mij die prijs, hoor ik je denken. Vanmiddag bij Ron in de Middag, vanaf 4 uur gaan we kaarten weggeven voor A-Fever, de ABBA Tribute. Maar je kunt nog steeds meespelen en je kunt nog steeds meeraden. Want in de podcast, die moet je natuurlijk wel beluisteren in onze app en op onze website, zit een vraag verborgen. Weet jij het antwoord op die vraag? Dan stuur je dat op en misschien gaat Ron jou vanmiddag wel bellen. En dan win jij 2 kaarten om naar een optreden te gaan van A-Fever. En we gaan nog meer leuke dingen doen deze week, want wat gaat...

0: De vakanties in het zuiden van Nederland zijn inmiddels ook voorbij. En is het normale leven daartoe zaak is ook weer begonnen vandaag. Alleen Midden-Nederland heeft nog een weekje vakantie. Die mogen volgende week maandag weer aan de bak. Everlasting Love voor je van de Love Affair. Hier op Forever 49. Ja, we gaan deze week weer wat leuks doen. Want wat is terug van weg geweest? Herken de tv-tune. Ja, leuk hè? Ja, ik vind dat leuk. We hebben een hele makkelijke vandaag. Herken jij de tv-tune van vandaag? Stuur dan jouw antwoord op via de app of via de website forever49radio.nl. En misschien word jij vanmiddag wel gebeld bij Ron David, bij Ron in de Middag. Ron heeft het druk vandaag. Je gaat eerst die kaarten weggeven voor A-Fever en dan ook nog de winnaar bekendmaken voor een leuke prijs. En wat dat is voor mij trouwens ook nog geheim. Maar dat hoor je vanmiddag wel bij Ron David. De tv-tune van vandaag.
1: Herken de tv-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, pof jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt
2: je
3: een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
12: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
16: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan een half miljoen locaties. MKB brandstof.
17: Dat is pas handig.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
22: Forever 49, 7:30 headlines.
23: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar van de weg geraakt bij een aanrijding met een bestelbus. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, er zijn meerdere gewonden. Hoeveel exact is nog niet bekend. Oekraïne heeft opnieuw de Russische webwinkel Ozon bestookt. Twee kinderen in de Russische regio Krasnodar zouden zijn omgekomen door brokstukken van een drone. Ook zouden er 9 gewonden zijn. In Rome is een 14-jarig meisje dankzij het SOS-handgebaar ontkomen aan een mogelijke verkrachting. Twee oplettende agenten grepen direct in. In de Amerikaanse staat Nevada moeten nog eens 90.000 mensen extra hun huizen verlaten vanwege de enorme bosbranden daar. Het vuur breidt zich door de veranderende wind razendsnel uit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
24: Forever 49 verkeer.
25: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat file tussen Hardingswad, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A28 Zwolle-Amersfoort is voorlopig in beide richtingen dicht. Tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. De spitsstrook is daar nog altijd dicht.
26: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
23: De komende uren is het overwegend rustig weer met weinig wind en flinke perioden met zon. Het blijft vanochtend ook een beetje fris aanvoelen, maar eind van de ochtend is dat voorbij en stijgen de temperaturen tot aangename waarden. In het zuiden is het nog lange tijd helder. Elders in het land vormen zich stapelwolken. Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maximaal rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
27: 60s, 70s en 80s. Forever 49. Dit is In de Ochtend. Forever 49 met Klaas van het Hof.

0: 1982 uit de film Rocky 3. Stallone vroeg Survivor om een nieuw energiek nummer. Want ze kregen geen toestemming van Queen om het nummer Another One Bites the Dust te gebruiken. Dus vandaar.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine vandaag. Ja, wat dronken wij in het uitgaansleven in de jaren 60? En ik twijfelde eigenlijk nog een beetje op dat er al was, zeg maar, het uitgaansleven. Maar blijkbaar blijkt dat wel te bestaan. Want in de jaren 60 hoorde bij het uitgaan in Nederland een heel eigen drankcultuur. Namelijk zoet, simpel, vaak gemixt en meestal laag in alcohol. Nou, dat is tegenwoordig gewoon weer een beetje anders. Al bestaat die mix natuurlijk nog wel, zoet en simpel ook. Maar wat populair was, was de Exota Limonade. Een absolute klassieker in de jaren 60. Felgekleurde geuzen in de smaken zoals grenadine, frambozen, citroens, champagnepils en cider. Het werd veel gedronken op feestjes en bij het uitgaan. Ja, die champagnepils die ken ik nog wel uit de jaren 70. Wat ook populair was, was de Sputnik, een typisch jaren 60 mengdrankje. En die bestond uit koffiemelk, suiker, Exota of gezeuze. Met schuim, of het schuim kwam omhoog als een raket, vandaar de naam.

Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Komt uit 1976, is geen filmmuziek trouwens, maar een losse single. Maar het werd wel later in meerdere films en series gebruikt. En in 1975 opgenomen. En het staat ook op het debuutalbum van toen de tijd, Let Your Love Flow, gelijknamige titel van het nummer. En misschien heb je die nog wel op je zoldertje liggen, waar het stof dik op ligt. Bij mij in ieder geval wel thuis, kan ik je melden.

0: Het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
14: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
13: Wat dan?
14: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Oh, mag ik mee?
14: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
21: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
23: NHA.nl.
24: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
25: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max.
0: Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
26: Het is 8 uur.
27: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar door de vangrail geslagen na een aanrijding met een bestelbus. Er zouden zeker 20 gewonden zijn. Volgens de politie gaat het om scholieren. De ravage is enorm. De Duitse touringcar met Oostenrijkse kenteken ligt op zijn kant en de bestelbus is in 2 stukken gebroken. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Er zijn ambulances uit verschillende regio's en 3 traumahelikopters ingezet. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar 1 optie, het verwijderen van de endeldarm, met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestralen en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. Dat is bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van het land. Vandaag in 1991 riep het Oekraïnse parlement onafhankelijkheid uit van de Sovjet-Unie. Het land is al 4 jaar in oorlog met Rusland. Het ondergrondse ziekenhuis komt op een geheime plek op 8 meter diepte en wordt helemaal in beton gegoten. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Kroon Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Of ze al uit het ziekenhuis is ontslagen is onbekend. De mishandeling zou 2 weken geleden zijn gebeurd. Bij een brand in hun café tijdens de nieuwjaarsnacht kwamen 41 bezoekers om en raakten er 119 gewond. Veel Zwitsers zien het echtpaar als schuldigen aan de brand. Het weer overwegend zonnig en de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
26: Forever 49 verkeer.
28: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen Ridderkerk en de Drechttunnel 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat file tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo 9 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Vlijmen en Drunenwest 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
29: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
26: Dit is Forever 49. Celebrating
30: life. 60s, 70s en 80s.
29: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Andrew Gold en The Lonely Boy op deze... Nee, het is nog niet de laatste maandag van de maand. Dat is volgende week pas. Dan is het alweer september. Wat zeg je nu? Het is vandaag maandag 24 augustus.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is toch bizar als je erover nadenkt. Eind augustus zitten we alweer. En volgende week maandag, de laatste dag van augustus. En al 24 uur later zitten we alweer in de maand september. Ja, dan voel je hem al een beetje aankomen natuurlijk, de feestdagen. Die blijken ver weg te zijn, maar zodra die zomervakantie voorbij is... dan ga je toch richting het einde van het jaar. En vandaag hebben we nog 129 dagen te gaan tot het einde van het jaar. Dus we hebben nog eventjes. Het is trouwens dag 236 van het jaar. En die gaan we in balans beginnen, doen we met Chic.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

0: al. Praten in zijn slaap. Mij weet de helft in ieder geval wel. Ze gelooft helemaal niks van. Maar ja, ik heb de telefoon niet bij mijn bed liggen. Dus ik kan het ook niet opnemen als bewijs, zeg maar. Maar ik moet het wel eigenlijk een keertje doen. Hele verhalen soms. En als je het daar zorgen over hebt, dan zegt ze... Oh, je weet niet helemaal goed bij je bovenkamer. Die ene hersencel die lag te slapen. En die andere die was gewoon wakker. En die had dingen gehoord die je eigenlijk helemaal niet moest horen. Maar ja, talking in your sleep komt denk ik bij iedereen wel voor. Even kijken hoor, Patricia uit Den Bommel, die is helemaal in de stress. Ze zegt, Klaas, ik hoorde daar straks in het eerste uur van in de ochtend de tv-tune. Ik heb hem gemist. Ik hoorde eigenlijk een stukje op de achtergrond. Toen dacht ik van, oh ja, ik hoorde een bekende, maar de rest heb ik helemaal gemist. Nou ja, we hebben hem weer. Herken de tv-tune. En herken jij de tv-tune van vandaag? Stuur je antwoord op via de app of via de website forever49radio.nl. En iedere dag gaat Ron Davids bij Ron in de middag vanaf 4 uur vanmiddag... gaat hij een winnaar of winnares bellen die het goede antwoord heeft doorgegeven. Dus bij deze geen stress, want hier komt hij nog een keer.
1: Herken de tv-tune. De bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

Het lekkerste van de jaren 60, 70 en 80 hier op Forever 49. Ook hier in de ochtend met die Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Die blauwe luchten die ga je vandaag tegenkomen met een beetje bewolking. Gemiddelde temperatuur vandaag graag je op 21, 23. Dat is morgen ook. Meer bewolking aanwezig. En de rest van de week richting het weekend. Ja, blijven we toch een beetje lekker nazomeren. Je zult nog maar vakantie hebben. Ja, in het midden van Nederland hebben ze dat. Hun laatste week, dus geniet ervan. Kan nog wel een drupje regen vallen vanaf woensdag, zo'n klein beetje. Dit is Dodo en Africa.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Het is een lekkere van Albert Heijn.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
12: Nu hou hè, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
12: Nu?
11: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
12: Nu hou hè, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al.
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
24: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
2: Forever 49, 8:30 headlines.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de A28 bij het Gelderse Wezep is een touringcar door de vangrail geslagen na een aanrijding met een bestelbus. Er zouden zeker 20 gewonden zijn. Volgens de politie gaat het om scholieren. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. Bestraling en chemo leiden vaak ook tot genezing, terwijl de endeldarm dan behouden blijft. Een Nederlandse stichting gaat samen met een Noorse organisatie een groot ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Gewonde militairen kunnen daarmee straks dichter bij het front worden behandeld. De eigenaar van het rampcafé in het Zwitserse Crans Montana is opgepakt wegens huiselijk geweld. Hij zou zijn vrouw en mede-eigenaar van de bar zodanig hebben mishandeld dat ze naar een ziekenhuis moest. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in het zuiden van het land. Elders zijn er ook problemen. Zo is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder zien we wat meer vertraging in het zuiden dus. Vooral op de A58 richting Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt de Baars en Best 13 kilometer met een half uur vertraging. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland. Kwartier oponthoud in 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Elders op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch-West en Drunen-West 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: De komende uren is het overwegend rustig weer met weinig wind en flinke perioden met zon. Het blijft vanochtend ook een beetje fris aanvoelen, maar eind van de ochtend is dat voorbij en stijgen de temperaturen tot aangename waarden. In het zuiden is het nog lange tijd helder, elders in het land vormen zich stapelwolken. Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het bovenland af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maximaal rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: 60s, 70s en 80s.
5: Forever 49.
0: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: tijdmachine.
1: De tijdmachine in de tweede uur. Ik neem je altijd mee naar van die herkenbare momenten. Van die leuke dingetjes waarvan je denkt als je ze hoort op de radio. Van zo, dat is waar ook zeg. Die van het Hof, die heeft me een geheugen. Ja, als een vergiet. Ik heb het natuurlijk allemaal niet van mezelf. Maar we doen wel ons huiswerk. En we proberen altijd van die leuke dingen te vinden. Vandaag hebben we het over populaire drankjes bij het uitgaan. Maar in dit tweede uur gaan we natuurlijk terug naar de jaren 70. Wat dacht je van snorcola? Ja, dat bestond. Fris met schuim. Een typisch jaren 70 drankje blijkt. Want cola met een dikke schuimlaag. Waardoor je een snor kreeg tijdens het drinken. Het werd in de jaren 70 geïntroduceerd en verdween rond 1980. Maar ja, wat ook nog steeds populair is en toen ook in de jaren 70, de vruchtenbol. Op feestjes en bij uitgaan was de vruchtenbol een echte klassieker. Zoet, fruitig en makkelijk te maken natuurlijk. Veel genoemd als favoriet uit deze beroemde jaren 70.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

nam je mee terug naar 1985. Het leuke is wel, in 86 kwam het album uit, Different Light. En het nummer werd geschreven door Prince, maar dan onder een ander naamje, Christopher. Hij schreef het eigenlijk voor Apollonia 6. Maar later dacht hij van, nee, ik ga dat aan de Bengals geven. En toen werd het ook een dikke hit.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak, waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
15: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal, de kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
16: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
18: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
17: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress?
13: Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Washington probeert al meer dan een jaar een veiligheidsakkoord te sluiten tussen Israël en de Syrische regering van president Ahmed al-Sharaa. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na de recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. In de Groningse plaats Boertangen is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertangen onder valt, aangehouden. Hij wordt momenteel verhoord door de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De recherche verricht sporenonderzoek in het pand. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend. Een grote ravage bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij het Gelderse Wezep. Van de ongeveer 20 gewonden zijn er 8 naar ziekenhuizen gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. In de touringcar zaten veel middelbare scholieren uit Duitsland. De touringcar zou achterop de bestelbus zijn geklapt, waarna de touringcar door de vangrail sloeg en op zijn kant naast de andere weghelft terecht kwam. De A28 tussen het Harde en Zwolle blijft in beide richtingen dicht tot en met de avondspits. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Voorheen was er maar één optie, het verwijderen van de endeldarm met alle gevolgen van dien. Er deden ruim 500 patiënten uit diverse landen mee aan het onderzoek. Bij 4 van de 5 bleek de combinatie van bestraling en chemotherapie effectief, waardoor opereren niet of nauwelijks nog nodig was. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in het zuiden van het land. Elders zijn er ook problemen. Zo is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder zien we wat meer vertraging in het zuiden dus. Vooral op de A58 richting Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt de Baars en Best 13 kilometer met een half uur vertraging. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland. Kwartier oponthoud in 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Elders op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch-West en Drunen-West 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
4: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
1: Dit is Forever 49.
5: 60s, 70s en 80s.
4: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: lange tijd op vakantie is geweest. En dan komt hij binnen en dan geeft hij een mooi complimentje. Mooi toch? Oftewel, you're the best. Goedemorgen, maandag 24 augustus.
1: Goedemorgen.
0: Langzamerhand kruipen richting het einde van de maand. Augustus. De hele week kunnen we nog genieten natuurlijk. Maar ja, volgende week maandag is het alweer de laatste dag van augustus. Dat staat voor de voordeur. De september. Ook een leuke maand hoor. Trouwens, vandaag 24 augustus, ergens halverwege de jaren 80, Nederland staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. De computer doet voorzichtig zijn intrede in het dagelijks leven en dat merk je zelfs in de kunst. En dan ga je dag lekker in balans beginnen hier in de ochtend. Dat doen we met de Bellstars.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

chocolate. And so you win again. Het nummer kwam trouwens uit in de zomer van 77. Een jaartje later stond hij op het album Everyone's a Winner in 1978. En het leuke is, het is ook gebruikt als soundtrack van de Britse film Metroland. En dat was weer in 1997. En dit, een en al vrolijkheid. Ik word er in ieder geval wel vrolijk van. Mocht je vandaag to the beach gaan, de komende dagen is het ook best wel lekker weer. Er moet wel het zonnetje aanwezig zijn natuurlijk. Dat maakt het helemaal compleet. Knipoog naar het mooie nazomerweer van de komende dagen. Kaoma en de Lambada.

0: Je luistert in de ochtend. Spencer Davis Group en Keep On Running. Werd ook een aantal keren gebruikt in een film in de jaren 80, 1988, openingscène van Buster. En in 2007 is het ook nog gebruikt in Run, Fat Boy, Run. Leuk hè, die nummers uit de jaren 60. En dan kom je ze later weer tegen in een film. Over films gesproken, klein bruggetje naar natuurlijk de televisie. Want we spelen weer vanaf heden de hele week door Herken de TV-tune. We hebben weer een hele leuke tune. Dit is echt one of my favorites. Dat ze die nog niet hebben herhaald op de televisie, daar begrijp ik helemaal niks van. Wel Baywatch, maar niet deze serie. Weet jij het antwoord op de TV-tune van vandaag? Laat het ons weten via de app of via onze website forever49radio.nl. En misschien word jij vanmiddag vanaf een uurtje of vier wel gebeld door Ron Davids. Want Ron gaat iedere dag een prijswinnaar bellen. Omtrent het goede antwoord van herkende TV-tune. Dit is de tune van vandaag.
1: Herkende TV-tune. Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Vandaag bij Otrium, 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
6: Alle verf super voordelig.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
13: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
15: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
17: Ons CW-fotoboek is er.
18: Spannend!
17: Wat is hij mooi geworden?
18: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
17: Het voelt alsof we er weer zijn.
19: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
21: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
20: Wat dan?
21: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
20: Oh, mag ik mee?
21: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
19: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
23: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
24: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
26: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
0: op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
4: Forever 49, half 10 headlines.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. In de Groningse plaats Boertange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertange onder valt, aangehouden. Een grote ravage bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 bij het Gelderse Wezep. Van de ongeveer 20 gewonden zijn er 8 naar ziekenhuizen gebracht, onder wie de bestuurder van de bestelbus. Een nieuwe behandelmethode voor endeldarmkanker. De studie onder leiding van het Radboud UMC is vandaag gepubliceerd in The Lancet Oncology. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: De komende uren is het overwegend rustig weer met weinig wind en flinke perioden met zon. Het blijft vanochtend ook een beetje fris aanvoelen, maar eind van de ochtend is dat voorbij en stijgen de temperaturen tot aangename waarden. In het zuiden is het nog lange tijd helder, elders in het land vormen zich stapelwolken. Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maxima rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
8: 60s, 70s en 80s. Forever 49. Dit is In de Ochtend. Forever 49 met Klaas van het Hof.

0: grote hit uit 1984. Laura Branigan's Self Control. Is het een origineel? Nee hoor, een jaartje eerder kwam die uit door Raf.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het laatste uur hier in de ochtend. We hebben het vandaag over populaire drankjes bij het uitgaan in Nederland. Ja, er zijn heel veel populaire drankjes. Eentje die ik niet bij zag staan, dat was Kiss Berry Kiss met 7-Up. Ik heb dat wat gedronken, joh. Niet normaal, ik moest er ineens aan denken. Maar Malibu was natuurlijk ook populair. Een zoete kokosrum die puur of met cola dronk. Een echte klassieker uit de jaren 80 en een vaste stapper. Of Passoa met jus d'orange was het tropische mixdrankje. De zwarte fles, je kent hem wel, met de palmbomen, was iconisch en werd veel gedronken tijdens het indrinken. Forever.

0: Je luistert in de ochtend, Jordan Nazareth en Love Hurts. Hans, goedemorgen. Hans, trouwens, ik had het in de tijdmachine over populaire drankjes in de jaren 80. Wat dronk jij bijvoorbeeld in die periode?
1: Nee, Klaas, in de jaren 80 zat ik op een leeftijd dat ik al alcohol mocht drinken. Dus wij dronken gewoon bier. Maar er waren natuurlijk wel jongeren die dronken toen Shandy.
0: Oh,
1: dat was in de jaren 80 populair.
0: Lekker.
1: Shandy, dat bestond ongeveer uit 20% pils. Ja. En voor de rest was het een beetje juist. Iets van 7-up of iets dergelijks. We maakten het ook wel zelf. En dat heette het de Sneeuwwitje in de jaren 80.
0: Ja,
1: ja, dat terzijde. Lekker hè, zo maandag op de vroege ochtend.
0: Nou zeker. Hans, als we goed beginnen hebben, we vernemen er nog eentje. Wil je in ieder geval verder nog iets melden? Mooi weekend gehad trouwens.
1: Ik moet zeggen, ik heb echt een mooi weekend gehad. Zaterdag nog even in het zuiden van het land geweest. Alleen zondag, die Arie Luijendijk bocht. Dat was jammer.
0: Ja,
1: we gaan het er straks over hebben in Hansje op vakantie. Want ik ben daar een keer geweest op vakantie in Zandvoort. Alle details hoor je later. Voor de rest, een hele belangrijke veiligheidswaarschuwing over een Dalmatier portemonneetje. Ja, dat is van de Primark, is het daar verkocht. En dat is al een tijdje verkocht. Dus heb je zo'n ding in huis, goed op blijven letten wat je ermee moet. Dat hoor je straks.
0: Oké, ik ben benieuwd. Ik zal onderweg gaan luisteren. Niet dat ik zo'n portemonneetje heb natuurlijk, want dat heb ik niet. Maar voor de mensen die hem wel hebben, dan is het wel zeer belangrijk om dat even mee te krijgen straks. Dit was hem, de eerste van de nieuwe week alweer in de ochtend. Mocht je helemaal van het padje zijn. Het is 24 augustus 2026. Maak er een mooie maandag van. En straks veel plezier met Klein hier.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor. En ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
16: Het is 10 uur.
17: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De EU trekt per direct €6,1 miljard uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van €90 miljard die vorig jaar was afgesproken. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. In de Groningse plaats Boertange is een 49-jarige man omgekomen bij een steekpartij in een woning. Na het incident is een 46-jarige man uit de gemeente Westerwolde, waar Boertange onder valt, aangehouden. Het weer overwegend zonnig, de komende uren weinig wind. Het kwik loopt op naar rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer stilstaand verkeer met een kwartier vertraging. En de A28 Amersfoort-Zwolle is nog een groot deel van de dag dicht in beide richtingen tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Apeldoorn over de A1 en de A50.
19: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
20: Forever 49.
19: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
21: Dit is Forever 49.
22: 60s, 70s en 80s.

0: als ik dit hoor in de file.
1: Bumperkleven.
0: Tracy Ullman en Breakaway was de bumperkleven van vandaag. Stond op de piek. Dat was 8:05. Vanmorgen 142 kilometer. En veel van die files stonden natuurlijk op de A28. Bestelbus die is helemaal tot midden gebroken daar. Een touringcar belandt op de andere weghelft. Zwaar ongeluk bij Wezep. En daar is ook nog vandaag de weg dicht. Door politieonderzoek omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dus het harde Wezep is dicht. We houden goed rekening mee vandaag. Kleinheid Forever 49 met 60s, 70s en 80s. En natuurlijk de vaste onderwerpen.

brengen elke dag zo'n ronde in tijdstip altijd even de veiligheidswaarschuwingen. En in dit geval moet je eigenlijk even naar de website van de Nederlandse Voedselwarenautoriteit. Of de website van de Primark. Want die waarschuwt voor een portemonneetje van imitatieleer de 101 Dalmatiërs. Het is een mooi portemonneetje. Misschien wel gekocht voor je kinderen. Verkocht in de periode april tot en met juni van dit jaar. In de winkels van Primark. En het is zo dat er te veel eftalaten in zitten. Tenminste, te veel meer dan is toegestaan. En dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Gebruik een portemonneetje van de imitatieleer dus niet meer.

0: Forever 49. 60s, 70s en 80s. I keep it coming, love. Ja, in dit vorige uur kwam je ook al even bij de TV-tune-actie.
1: Herken de TV-tune.
0: Weet je welk dit is? Ga naar de website of de app en klik op winacties. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.
1: Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah!

0: nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
19: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
21: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
0: Aldi.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
21: Nu!
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
0: Aldi.
24: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
25: Forever 49 Verkeer.
26: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dit gaat waarschijnlijk nog tot na de avondspits duren.
25: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
27: Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maximaal rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

De beste 60s, 70s en 80s bij Forever 49. Madonna, Holiday. Zo dadelijk Dusty Springfield in Antje op vakantie. Ja, we gaan dus eventjes lekker naar Zandvoort. Niet voor de familie, maar lekker op de zon. En die Arie Luijendijkbocht, ja, daar ging het mis. Daar gaan we het ook nog even over hebben natuurlijk. Eerst een klein classic van Gary Rafferty. Hier is de Baker Street.

0: Rijns Classic van Gary Rafferty uit de jaren 70. Baker Street en Soft Cell, Tainted Love. Ga je mee? We gaan naar Zandvoort.
1: Hansie, op vakantie.
0: Op vakantie waren we eens gewoon lekker in eigen land. Aan de kust bij Zandvoort. Strand, boulevard, een terrasje en natuurlijk even kijken bij het circuit. Want daar ligt sinds een paar jaar één van de opvallendste bochten van Nederland. De Arie Luijendijkbocht. Daar moest ik dit weekend ook weer aan denken. Want uitgereikt in die Arie Luijendijkbocht ging het voor Max Verstappen al in de vierde ronde mis. Dan kun je zo'n bocht nog naar een van de grootste Nederlandse autocoureurs aller tijden noemen. Het blijft natuurlijk gewoon een bocht. We namen hem tijdens onze vakantie gelukkig een stuk rustiger. En vanaf het circuit gaan we naar een plaats die minstens zo lekker door de bochten gaat. En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaats.
1: Hansie op vakantie.

Ik heb eens even goed naar die tekst zitten luisteren. Het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Dus ik heb het even opgezocht. Nou schijnt het dat al jarenlang proberen mensen het raadsel van deze blad op te lossen. The Riddle. Alleen er was dus helemaal geen raadsel. Nick Kershaw heeft het gewoon geschreven als tijdelijke tekst om de melodie te kunnen zingen. En iedereen

0: wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
3: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
9: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
16: OG's. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
18: Nu halen, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
18: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
23: Met Buut.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Het is 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxon dient hiervoor een wetsvoorstel in. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Het weer. Vanmiddag is het zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50.
6: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
7: Dit is Forever 49.
8: 60s, 70s en 80s.

88, deze van Kim Wilde, 1987. You keep me hanging on. Kan je dit nog herinneren? Ja, dat is Jean-Michel Jarre. Franse componist en muzikant. Je kent hem van de elektronische muziek. Hij is geboren op 24 augustus 1948, wordt vandaag 78 jaar. We gaan natuurlijk vandaag een kerstverse 49er in de zonnetje zetten. Geboren 1976. Dit later hou je van spelletjes. Hou je van het spelletje, het bordspel Remember the Music. Je kunt het winnen vandaag, elke dag kans. Bij Ron in de middag maken we elke dag een winnaar bekend. Van het spelletje, de winactie, raad de tv-tune. De tune hoor je zo.

Dit uit 76, Peter Frampton. En Show Me The Way. Ik weet niet of je vorige week hebt meegedaan aan de winactie van de ABBA Tribute A Fever. De vraag die in de podcast werd gesteld. Vanmiddag gaat Ron Davids een winnaar bellen. Dus een van de goede inzenders die wordt beloond met een mooie prijs. Betekent natuurlijk niet dat je de podcast niet meer kunt beluisteren. Podcasts zijn te beluisteren via de website. Klik op uitzendingen. En ga naar Tribute Podcast. Het is aflevering 12, als je hem nog niet gehoord hebt.

0: It's so lonely, baby. Well, it's so lonely. It'll be so lonely they could die.
1: Elvis Presley. The Heartbreak Hotel.
2: Herken de tv-tune.
1: Ja, de tv-tune van de vandaag. Herken de tv-tune. Als je het me herkent, je kunt mooie prijzen winnen.
2: Herken de tv-tune.
1: Raad de tune en win. Maak kans op het bordspel Remember the Music. Ga naar website en app en klik op winacties.
2: Welke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier?
3: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: naar leenbakker.nl.
1: Hijks Werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog dicht tussen het Harde en Wezep in beide richtingen. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maximaal rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Stelletje druk te maken, Pointer Sisters 1984. En I'm so excited. Dit zijn de 60s, 70s en 80s van Forever 49. 11:30 geweest. We gaan zo dadelijk ook nog even iemand in het zonnetje zetten. Die is vandaag 50 jaar. Betekent Forever 49. En wie dat is, dat hoor je zo.

0: You're the first, the last, my everything.
1: We gaan vandaag Peter in het zonnetje zetten. Peter komt uit Norg, ligt in Drenthe. Wordt vandaag 50 jaar geboren, 24 augustus 1976. 2 maanden geleden kwam het e-mailtje al binnen. Een e-mailtje van Karin en Jelle. En zij feliciteren Peter van harte. Hij zegt altijd, als hij ouder worden is, ga ik er gewoon lekker mee door. Dat hadden we al aardig mee gepest. Peter!

Yes, Die in Your Arms. Maar speciaal voor Peter uit Norg is vandaag 50 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Zo dadelijk na het nieuws heb ik nieuws over zwembad de Zandzee in Bussum. Er is wat mee aan de hand. En wat er mee aan de hand is...

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
1: beetstreekt. Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezenpistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het is 12 uur.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een openbare school uit de Duitse gemeente Probstheim meldt dat de touringcar die bij Wezep op de A28 betrokken raakte bij een ongeval leerlingen van die school vervoerde. Het zou gaan om 54 leerlingen uit de bovenbouw en 4 leerkrachten die onderweg waren naar Parijs. De EU trekt per direct 6,1 miljard euro uit voor Oekraïne voor de aanschaf van raketten, munitie en radars. Het bedrag valt onder de lening van 90 miljard euro die vorig jaar was afgesproken. Nieuw-Zeeland wil nu ook sociale media verbieden onder de 16. De Nieuw-Zeelandse premier Luxen dient hiervoor een wetsvoorstel in. Syrië en Israël hebben in Jordanië met elkaar gesproken over het verminderen van de spanningen na de Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. De VS zouden hebben bemiddeld tussen beide landen. Het weer. Vanmiddag is het zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A28 Amersfoort-Zwolle, die weg is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
9: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
10: Dit is Forever 49.
11: 60s, 70s en...

0: Over actieve 49ers gesproken. Inmiddels 81-jarige Rod Stewart treedt nog steeds op. Dit weekend zou hij optreden in Las Vegas. Hij zou ook later in het jaar nog naar Mexico gaan. Maar goed, er is een probleempje. Hij heeft wat gezondheidsproblemen. Er is een stent geplaatst. De operatie is goed verlopen. En hij zegt zelf, hij voelt zich alweer een stuk beter. Maar moet op doktersadvies voorlopig nog even rust houden. Zijn concerten voor de rest van 2026 zijn daarvoor geschrapt. Maar stoppen doet hij niet. 2027 staan er alweer nieuwe optredens gepland. Zo. Ja, actieve 49ers. Houden jullie het nog een beetje vol, heren?
1: Ik erger me dood.
2: Verschrikkelijk.
0: Oké, dan is het goed.

0: Gisteren in het Goffert in Nijmegen. Altijd het publiek wel even op zijn hand, hoor. Want ja, ja, ja.
1: Nijmegen is fijn, toch?
0: Ja. Nijmegen is fijn, zo is dat. Hadden we het nog even over NEC. Dus dan komt het helemaal goed natuurlijk. Frank Boeiengroep horen we. Kronenburg Park hier. Bij de 60s, 70s en 80s van Forever 49. Onderweg Smokey. Living next door to Alice.

In 1978 liepen we naar de jukebox in het café. Drukten we in D28. Dan hoorden we deze plaat. Smokey! Problemen zijn opgelost op Amsterdam, Utrecht en Amsterdam, Alkmaar, Haarlem. Alkmaar, daar was een defecte trein, is opgelost. Rijden nog geen trein op Utrecht, Arnhem. Duurt nog een half uurtje, is dat ook weer opgelost.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste maaldhybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: 30 augustus start de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
20: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
21: en de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
22: Doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
21: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
22: Doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
26: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
27: Forever 49 verkeer.
28: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Stroeg en de afrit Hoenderlo 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Waarschijnlijk duurt het nog tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
27: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
29: Vanmiddag alleen in het noorden nog wat stapelwolken, maar voor de rest wordt het een dag met veel ruimte voor de zon. In de late middag lossen de stapelwolken op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op, maar het kwik loopt in het noorden op tot een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden, in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maximaal rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Ben je net begonnen? Ja, dat kan ook natuurlijk.
1: Half 1.
0: Darren Hall, John Oates, Man Eater. Ineke zegt, Ineke uit Goes zegt, net koffie gezet, administratie op tafel en ondertussen jullie aan. Zo wordt zelfs de boekhouding nog een beetje gezellig. Peter uit Bussum, die zegt, we gaan vanmiddag naar de Zandzee. Is weer geopend, 11 weken dicht geweest. Was lang genoeg. En Jannie Albers, die weet wat het is. De tv-tune met die twee knappe mannen, zegt ze. Dat weet ze bijna voor 100% zeker. Vul het in, hè, bij de winacties.

Wat een stem zeg. Antonella Ruggiero. Ja, die kan pas zingen. Mattia Bazzar. Grote Europese hit in 1985. Italiaanse band kwam uit Genua. Het Dicento betekent zoiets als ik voel je. Het gaat over iemand die zo sterk in je gedachten zit dat je die persoon bijna kunt voelen. Typisch Italiaans. Veel gevoel, beetje drama en een geweldige plaat. Ik heb het even omgedraaid, want ik heb, ja, dat moet ook doorgaan. Klein

0: tot zover Elton John, Nikita. En tot zover Klein at Forever 49 van vandaag. Naast Johnny hebben zo net nog drie mensen de uitslag van de herkende TV-tune doorgegeven. Of jullie het goed hebben, dat hoor je vanmiddag bij Ron in de middag. Straks Harald Bos. Oh ja, je kunt voor die winacties gewoon naar de website. Hè? Klik op winacties. Straks Harald Bos. Tot morgen.
1: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Oh, nieuwe sneakers.
6: Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Ons CW-fotoboek is er.
19: Spannend!
18: Wat is hij mooi geworden?
19: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
18: Het voelt alsof we er weer zijn.
20: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
22: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
20: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Albert Heijn.nl. Mis niks, een slaaislag.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
6: Nu hou hè. Dus niet straks.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
8: Pas je

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimal, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Het is 1 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. Rusland zou met die militairen willen proberen om de Oekraïense regio Donetsk in handen te krijgen. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n 1,5 miljard euro op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. En omroep Avro Tros ziet ook in 2027 af van het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er gebeuren veel ongelukken en het staat vast op veel plekken op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo is de weg dicht. En verkeer kan omrijden via de A30, A12 en de A50. De andere kant op richting Amersfoort. Een half uur vertraging in de file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk, 7 kilometer. En daarom is de omrijroute voor de afgesloten A28 Amersfoort-Zwolle ook veranderd. De weg is dicht tussen het Harde en Wezep door het busongeluk tot vanavond 7 uur. Omrijden via Lelystad via de A6 en de N50.
6: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
7: 60s, 70s en

liedjes mag je niet afkappen, toch? Laten we eerlijk zijn. John Miles, hij werd door dit liedje de koning van The Night of the Proms. Music was his first love. En laten we nou maar zeggen dat eigenlijk muziek allemaal onze eerste liefde was. En onze grootste liefde blijft.

Meer met Hottentotten op Forever 49, behalve op maandag, want dan moet ik ook nog een beetje op gang komen, hoor. Ja, dit wordt een leuke week bij Forever 49. We hebben een van de leukste winacties terug deze week die ik me kan bedenken. Herken de TV-tune. Doe straks lekker mee.

zomer toch weer een heel klein beetje terug. De temperaturen gaan weer omhoog. Ik zag donderdag hier plaatselijk 27 graden staan. Ik denk, nou, dat is wel lekker, jongens. En dan is die California Beach Sound wel even lekker om te horen weer op de radio. Help Me Rhonda hoorde je van de Beach Boys. Nu tijd voor Tina Turner. We don't need...

0: het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: alleenbakker.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Alle verf super voordelig.
15: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
17: Nu!
16: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
21: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
22: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
23: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
24: Forever 49 verkeer.
25: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Stroeg en de afrit Hoenderlo 6 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Omrijden kan het beste via Arnhem over de A30, A12 en de A50. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht. Tussen het Harde en Wezep, dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Flevoland over de A1, A27 en de A6.
24: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: Veel ruimte voor de zon, alleen in het noorden nog wat stapelwolken. In de late middag lossen ook deze op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op. De maximumtemperatuur in het noorden blijft daarmee steken op een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden en in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maxima rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Simon. You can call me L. Zit je er klaar voor? We gaan dat hele leuke spel spelen.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
0: Ja, dat is de vraag. Welke tv-serie was dat? En we hebben er allemaal naar gekeken, 49ers. 100%. Heb jij het herkend? Ga snel naar de winacties. Op de site van Forever 49. Dat is Forever 49 Radio.

Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijs

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA.

0: duurste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Het is 2 uur.
10: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland na de parlementsverkiezingen in september 300.000 Russen extra gaat oproepen voor dienst in het Russische leger. Noorwegen blijft nieuwe olie- en gasreserves in het Noordpoolgebied aanboren. De Europese Unie steunt een verbod op boring in de Barentszee omdat er grote risico's zijn voor het milieu en het klimaat, maar overweegt deze steun in te trekken. Het Chinese webwinkelbedrijf Shein gaat per 1 september naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt zo'n €1,5 miljard op te halen om te kunnen investeren in verdere groei. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim €300.000 aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat een lange file na een ongeluk. Tussen Stroeg en Apeldoorn-Zuid 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. De A28 Amersfoort-Zwolle is nog in beide richtingen dicht. Tussen het Harde en Wezep, dat komt door het ongeluk van vanmorgen. Voorlopig wordt het verkeer omgeleid via Flevoland.
13: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
14: Dit is Forever 49. Celebrating
15: life. 60s, 70s en 80s.
16: Forever 49.
17: Tot de top 10.

elkaar is. Ras-echte 49ers. En toen mocht ik ook deze plaat draaien van de Dire Straits. En hoe leuk is dat, jongens, dat deze plaatjes nog steeds tot succes leiden op de dansvloer. Sultans of Swing.

0: het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
17: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
19: NHA.nl.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Nu naar... voor de nu of nooit weken. Heel veel A-merken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimal, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
0: Fans van voordeel.
20: Aldi.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste problemen zijn er in het midden van het land op de A28 Amersfoort-Zwolle bij het Harde. Die weg is voorlopig in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk vanochtend. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er staat wel een korte file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij Hoenderloo, 10 minuten oponthoud. En ook op de A50 staat het vast bij Hoenderloo. Op de A2 ook een lange file van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp, 35 minuten vertraging. En op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven ook een kwartier extra reistijd.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
25: Veel ruimte voor de zon, alleen in het noorden nog wat stapelwolken. In de late middag lossen ook deze op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op. De maximumtemperatuur in het noorden blijft daarmee steken op een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden en in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maxima rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Forever 49. Haha. Heerlijk zeg, de hits uit de 60s, de 70s en de 80s. En ook winacties. We gaan de opgave voor vandaag nog één keer doen.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
0: Ja, dat is de vraag. En als jij daar antwoord op weet, dan ga je snel naar winacties op de site of in de radio-app. En laat daar je antwoord achter. En vanmiddag, bij Ron in de Middag, wordt er eerst...

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
14: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Hallo, Odido Business hier. Ook

0: jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Pas je eindelijk.

0: gebruik het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur, die je verrast.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Het is 3:00.
12: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. En de Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft ruim 300.000 euro aan boetes opgelegd gekregen door de arbeidsinspectie. Vorig jaar raakte de keten in opspraak toen de krant Het Parool verslag deed van uitbuiting van Filipijnse en Indonesische schoonmakers. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
15: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
13: Dit is Forever 49.
16: 60s, 70s en 80s.

0: Boy George en Culture Club. En Karma Kamini aan het begin van Driekwart.
1: Driekwart, Pierre van der Stappen.
0: Wij knallen de middag in tweeën net even naar Hottem Tottem. En het is vandaag persiktaartdag. Wat lekker. En dit is Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears.

Van dit nummer zijn zoveel versies verschenen. De eerste versie werd opgenomen door Brenda Lee. Later ook nog door Gwen McCrae. Als You Were Always On My Mind. En de eerst succesvolle versie was deze van Elvis Presley in 1972. En dan nu onze stelling vandaag in drie kwart. En die gaat over wasabi. Wasabi is bij een sushi-restaurant meestal gewoon geverfde Mirix-wortel. Is dat waar of niet waar? Je krijgt zometeen het antwoord. Maar nu eerst

0: 70s and 80s. And 7 Dave, you're the soul man.
1: Herken de TV-tune. Elke bekende nostalgische tv-serie hoorde je hier.
0: Sommige tunes hebben we maar een paar seconden nodig om te herkennen. Volgens mij bij deze ook. Als je het weet, stuur je inzending in via de site of via de app. En maak kans op een leuke prijs. Remember the Music, het bordspel. Je hoort straks de winnaar bij Ronde in de Middag.
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven. 400 gram voor maar 1,49. Lidl. Je verdient het.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it.
14: Voor die 2.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn veel ongelukken gebeurd vandaag. Er staat bij elkaar nu ook 120 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg is een ongeluk gebeurd. Zijn er 2 rijstroken dicht, kost je een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg ook een kwartier op onthoud. Verder is de A28 Zwolle-Amersfoort dicht bij het Harde door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Hij blijft waarschijnlijk tot 7 uur vanavond dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
9: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: Veel ruimte voor de zon, alleen in het noorden nog wat stapelwolken. In de late middag lossen ook deze op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op. De maximumtemperatuur in het noorden blijft daarmee steken op een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden en in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maxima rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dave Stewart en Annie Lennox vormden samen het duo The Eurythmics. En je hoorde Sweet Dreams. En dan terug in de tijd met de kleine tijdmachine. We gaan naar 1979. Van het album American Boy and Girl, Carlin Jeffries. Het verhaal over iemand die beroofd wordt in Mexico en op zoek gaat naar een matador om hem te helpen.
1: Take me

en de Blackhearts. En I Love Rock and Roll Forever 49. En dan onze stelling in driekwart. Wasabi bij een sushi-restaurant is meestal gewoon geverfde Mirix-wortel. Is dat waar of niet waar? Zometeen het antwoord, nu Dionne Warwick.

Lekker zomers dit hoor. Quiero van Julio Iglesias. En dan onze stelling vandaag. Wasabi bij een sushi-restaurant is meestal gewoon geverfde mierikswortel. Is dat waar of niet waar? Het klopt helemaal. 95% van de sushi-restaurants wereldwijd. Daarbij is de groene pasta die je krijgt geen echte wasabi, maar een imitatie. Ja, het groene bolletje bij je sushi is gewoon een mierikswortel met mosterdpoeder, groene kleurstof en zetmeel of water. Waarom? Omdat echte wasabi het moeilijkste kweken is van alle planten ter wereld. De prijs loopt op tot wel €250 per kilo. Ja, dat begrijp ik wel. Zometeen heeft Ron het druk, want hij geeft 2 vrijkaarten weg voor de A-Fever, de ABBA-tribute. En daarnaast ook nog voor de winactie herkende TV-tune een leuke prijs. Het bordspel. Dus veel plezier met Ron in de middag.

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Decent pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Bakker.nl. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voodoo.
14: Aldi.
17: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
15: Nu?
14: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voodoo.
14: Aldi.
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
19: Het is 4 uur.
20: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Forever 49. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Volgens burgemeester Hazeloop Amsing van de gemeente Oldebroek had het ongeluk, waarbij het bestelbusje in tweeën brak, veel erger kunnen aflopen. Ze spreekt van vele engeltjes op schouders. De bus vervoerde bijna 60 Oostenrijkse scholieren en hun docenten. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. Een inzamelingsactie die afgelopen januari begon kreeg veel bijval, maar het streefbedrag van €550.000 werd niet gehaald. Dankzij de geldschieter nu dus wel. Wanneer het Annie M.G. Schmid Museum opent, is nog onbekend. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt, meldt de Europese Weerdienst Copernicus. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. Daarmee zijn de oceanen nu 0,67 graden warmer dan het gemiddelde in de jaren 91 tot 2020. Vermoedelijk stijgen de temperaturen de komende tijd verder, want El Niño wint nog aan kracht voor de kust van Peru. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer. Zon overgoten met alleen in het noorden wat stapelwolken. De maxima schommelen tussen de 20 en 23 graden bij een matige oostenwind. Tot zover het radio-nieuws op Forever 49.
10: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is te merken dat veel mensen terug zijn van vakantie. Er staat al 170 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knapend Waterberg een kwartier op onthoud. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaven is de vertraging een kwartier. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is nog dicht bij het harde door opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanochtend. De andere kant op is de weg inmiddels vrij.
21: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
22: Forever 49.
23: Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
24: Dit is Forever 49.
25: 60s, 70s en

0: Ja, lach er maar om, jongens. Goedemiddag.
1: Hey, Ronnie. If you say Ron, it's Ronnie in the afternoon.
0: Yes, het fluitsignaal.
2: We zijn begonnen aan de return.
0: En dus zijn we weer begonnen aan de return. Hè? Die hele rit allemaal met z'n allen weer naar huis. Weer voor velen de file in, wat dan ook. Nou, we gaan in ieder geval de komende 3 uur dat rustig aandoen met lekker veel muziek. Maar natuurlijk ook met winnaars. Want vandaag maak ik bekend wie kaarten hebben gewonnen voor A-Fever. Die ABBA tribute band waar we vorige week zoveel aandacht voor hadden. Want er is een leuke nieuwe podcast online gekomen. Als je nog niet gehoord hebt, ga maar even luisteren. Is leuk. En er is natuurlijk ook de oplossing van herken de tune. De tv-tune van vandaag. Nee, hij was niet zo moeilijk. Ik weet het. Maar blijft leuk. En er zitten leuke herinneringen aan. Ook aan zo'n muziekje. Nou, wat misschien iets moeilijker is, alhoewel ik denk dat het vandaag ook wel weer meevalt. De vierde na vieren, die laat ik je altijd even achteruit horen. En dan als vierde na vieren draai ik hem uiteindelijk in zijn geheel vooruit. Maar nu is de vraag aan jou, welke hit is dit? Luister goed. Ja, als je het weet, is het zo makkelijk. Maar goed. Als jij het ook denkt te weten, stuur even een WhatsAppje naar de studio, vind ik leuk. 0 3 keer 8 449 449.

0: Even voor iedereen die een hele drukke dag achter de rug had. Lekker relaxed, a little bit further away van Kokomo. Later zijn ze nog een vuilniszakkenfabriek begonnen. Wat?
1: Wat? Wacht even.
0: Ja, Pierre loopt hier. Oh ja, nee, dat was Como. Nou ja, let maar niet op mij dan. Blij dat Pierre in een rondloopt dan. Oké, plaatje achteruit. Die was blijkbaar echt niet moeilijk. Ted, Ronald, Dimitri, Suzanne, Paul, Serkan, Andrea en Monique.

Ja, laten we bij elkaar blijven. Jij daar, luisteraar. Wij hier, Forever 49 Radio. Maken wij het gezellig. Ik zit trouwens net het nieuws te lezen. Ik weet niet of je naar Italië op vakantie gaat. Maar Italië wil voetgangers gaan beboeten die tijdens het oversteken op hun mobiele telefoon kijken. Dus ook als je Google Maps gebruikt. Hè? Maar goed, bij oversteken moet je natuurlijk op de weg letten. Ik snap hem wel. Ze willen daar de verkeersveiligheid vergroten en hard optreden. En zo'n boete zal zo'n €75 of meer worden. Dus nou, gewaarschuwd mens telt voor twee. Je weet het alvast als je naar Italië gaat. In je zak die telefoon.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
5: Nu houden, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Gek op laag.

0: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
3: Forever 49, half 5 headlines.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de botsing op de A58 vannacht met een touringcar en een bestelbusje zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen. Wel zijn 16 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waarvan 3 ernstig gewond. Het was lang onzeker, maar er komt definitief een museum in het geboortehuis van schrijfster Annie M.G. Schmid. Dat meldt de stichting Bij Annie Thuis. Dankzij een anonieme geldschieter kan het pand in het Zeeuwse Kapelle worden aangekocht. De oceanen hebben afgelopen weekend een recordtemperatuur bereikt. Door een combinatie van klimaatverandering en het weersverschijnsel El Niño was de temperatuur van het zeeoppervlak zaterdag gemiddeld 21,1 graden. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat nu alweer 300 kilometer file. Er zijn heel veel ongelukken gebeurd. En verder ook wat bijzonderheden, zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Het wegdek is daar slecht aan toe. Vanaf knooppunt Velzen is de vertraging 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is bij Dordrecht Centrum een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook in zicht. Vanaf Zevenbergse Hoek is het oponthoud 25 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort is dicht bij het Harde door een ongeluk. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Je moet wel met korte files rekening houden. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is een ongeluk gebeurd bij Westervoort. Daar is nu ook een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Elst een half uur.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Veel ruimte voor de zon, alleen in het noorden nog wat stapelwolken. In de late middag lossen ook deze op en wordt het overal helder. Er steekt een matige tot soms vrij krachtige oostenwind op. De maximumtemperatuur in het noorden blijft daarmee steken op een graad of 20. In het midden en zuiden van het land kunnen lokaal ook zomerse waarden worden aangetikt. Vanavond weinig wind en helder. Bij een matige oostenwind koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder, maar daar blijft het kwik vannacht steken tussen 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden en in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maxima rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Klinkt wel heel leuk als die kinderen dat zo zingen. Het regent. Zo, ja, alsof het allemaal hartstikke leuk is. Ja, natuur denkt daar natuurlijk anders over. Dit was eigenlijk een beetje een voorschotje. Want morgen krijgt het zuiden met sluierwolken te maken en een paar buitjes. En woensdag trekken daar meerdere buien over. Dus er komt nog meer regen aan. Maar het wordt wel warmer de komende dagen. Tot 25 graden of zo. Best lekker.

0: David Bowie en Tina Turner, twee grootheden samen op het podium met Tonight. Lekkere muziek. Ik heb trouwens over lekkere muziek gesproken. Mijn muziekvriend Bart Smit weer aan de lijn. Hi Bart.
1: Ron, goedemiddag.
0: Dit zijn wel de plaatjes, hè, die, waar we echt gewoon geen genoeg van kunnen krijgen.
1: Ja, heerlijk. Dan gooi David Bowie er maar ergens in en mag je mij wakker maken.
0: Ja, hè? Dat heb ik ook wel een beetje, ja. Nou, we gaan aan de slag met weer een nieuwe hit van Smit. Hoeveel hebben we er inmiddels gehad? Ik ben de tel even kwijt.
1: Ik moet het even uitrekenen, maar we zijn volgens mij zitten we al voorbij editie 390. Dus de 400ste komt in zicht.
0: Nou, ik ga wel champagne halen daarvoor dan. We gaan nu schakelen van David Bowie en Tina Turner naar iets waar jij een mooi verhaal bij hebt. Wat gaan we doen?
1: Nou, Ron, we gaan vandaag met de duim omhoog al liftend naar The Isle of Wight. En hoe John er weer iets ondeugends van kon maken.
2: Hoe het zit achter de hit. De hit van Smit.
0: Ja, op maandag en op woensdag niet alleen de plaat, maar ook het verhaal daarachter. En dat zijn vaak prachtige verhalen. Bart, ik ben benieuwd wat je nou weer hebt opgediept.
1: Ja, Ron, de band van vandaag mag zich vanaf heden mede-hofleverancier noemen. Want naast Queen en David Bowie komt de band van vandaag ook voor de 6e keer langs bij de hit van Smit. Ja, de hit van vandaag komt uit in 1965 en wordt dan hun 7e op een volgende nummer 1 notering. 1965 werd voor deze band volgens het Engelse muziekblad Melody Maker een waterscheiding. Waren die hits en songs hiervoor toch, nou, redelijk braaf en voornamelijk op tekst gericht over liefde en andere vrolijke frivoliteiten, zo kon je vanaf de hit van vandaag een meer prominent gitaar- en drumspel horen, diepere teksten en ook steeds meer buitenlandse invloeden. Nou, dit zal met de tijdsgeest te maken hebben, of was het nu meer de tijdsgeest verruimende middelen die werden ontdekt door Van Adamson en George?
0: Ja,
1: u hoort het al. We hebben het hier uiteraard over in de 1960 in Liverpool United Kingdom opgerichte

0: rockbar band. De Silver Beatles, al snel kortweg de Beatles genoemd. In 1965 dan waren de muziekvrienden bezig met de opnames van zowel het album als een tweede speelfilm genaamd Eight Arms to Hold You. Eight Arms to Hold You, zullen sommige luisteraars denken, nog nooit van gehoord. Ja, ja, Ringo had de naam weer eens verzonnen. Nou, John en Paul vonden het maar niks, maar hadden zo ook even geen alternatief. Een nieuwe titel duurde echter zo lang dat het kon gebeuren dat er al een eerste badge van de hit van vandaag was geperst in de Verenigde Staten, waarop staat te horen in de nieuwe Beatles-film Eight Arms to Hold You. Nou, iemand van de muziekvrienden moet toen ongetwijfeld hard geroepen hebben: help! En voilà, daar was de nieuwe titel voor album en film. En John schreef gelijk in één avond bijgaande titelsong Help voor op het album. Nou, mocht je dus nog ergens een single hebben liggen met de naam Eight Arms to Hold You erop, dan heb je een collector's item. Nou, de hit van vandaag wordt geschreven vanuit de persoon van een jongeman die een vriendin heeft die veel wildere ideeën heeft over het leven dan hij en hij haar door aan het verliezen is. Paul noemde het eens in een interview Riding Out of the Life of the Narrator. John, overigens, wist er natuurlijk weer eens een ondeugende draai aan te geven. John had een bepaalde humor die soms op het funzige af was. Zo wist hij in de tijd van hun Hamburg-sessies eens aan een lokale journalist met droge ogen te verklaren dat de titel van de song eigenlijk hetzelfde is als een gezondheidsverklaring die lokale prostituees in Hamburg van hun huisarts moeten krijgen om te werken. Nou, als u die titel hoort, begrijpt u de grap. Afsluitend. Alhoewel het verhaal en titel van de song overeenkomen, de inspiratie daarvoor was jaren eerder, verklaarde Paul. De nicht van Paul, Beth Robbins, bestierde met haar man de Bow Bars Pub in Ryde, met Y, de grootste plaats op de Isle of Wight. Paul beweert dat hij in de zomervakantie van 1960 of 61 vanuit Liverpool met John, zijn nicht al liftend, maar ook met de trein, te hebben bezocht al daar. Ze hadden dus a ticket to Ryde.
1: De hit van Smit.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moelgeluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
11: Müllermilk, the moo you can't resist.
12: Alle verf super voordelig.
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB en gaan.
16: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
19: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
20: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
19: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
22: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
23: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
24: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Het is 5:00.
9: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Forever 49. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjet-republiek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. En in Parijs is dit weekend een vrouw bevrijd uit het ondergrondse gangenstelsel van de stad. Ze was een afgesloten gedeelte van de catacombe ingegaan en 6 meter naar beneden gevallen. De brandweer was 2 uur bezig om haar te redden. Inmiddels ligt de vrouw in stabiele toestand in het ziekenhuis. De oude knekelhuizen onder de stad zijn een populaire toeristenbestemming, maar alleen rondlopen is levensgevaarlijk, benadrukt de brandweer nog maar eens. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het radio-nieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
25: Het is weer een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot ruim 20 minuten verdraging. Het wegdek is er daar slecht aan toe, daardoor is de spitsstrook daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een 30 minuten verdraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A28 van Zwolle naar Amersfoort die is nog steeds helemaal dicht bij het harde doorbergingswerkzaamheden. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht. Daar sta je ook 20 minuten in de file. En in het zuiden op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven een kwartier vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht.
26: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
27: 60s, 70s en 80s.

Ja, nu snap ik ineens mensen die steeds weer een nieuwe relatie hebben. Ze willen ze vers. Zo vers mogelijk, denk ik dan weer. Ja, ik zit maar weer wat te kletsen. En ik moet de pas er een beetje in houden. Want zometeen ga ik ook nog even iemand blij maken die kaart heeft gewonnen voor de ABBA Tribute Band Aviver. Vorige week hadden we volop aandacht voor de nieuwe podcast die online staat, zoals je weet. En nou, straks maak ik iemand blij. Dus als je mee hebt gedaan, blijf in de buurt van je telefoon.

0: De lekkerste uit de 60s, de 70s en de 80s. Je hoort ze hier. Forever 49. En trouwens niet alleen maar die lekkere hits, hè. Want wij hebben nog andere hele leuke dingen.
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49.
0: Yeah! Ja, zo is het maar net. We geven ook steeds wel weer allemaal leuke prijzen weg. En vorige week hadden we de hele week aandacht voor de nieuwe podcast die Pierre heeft gemaakt en online staat met de ABBA tribute A Fever. En daarin wordt een vraag gesteld. En als je daar dan het antwoord naar ons opstuurde, kan je kaarten winnen voor A Fever. Nou, nu ga ik dus bekendmaken wie gewonnen heeft. Alleen helaas, ik ging bellen, maar het gaat om Björn. Ja, je gelooft er bijna niet. Het is wel Björn Jacobs dan weliswaar, uit Boxmeer. Maar die is nog net niet thuis. En het ging erom spannen of hij misschien net op tijd thuis is, maar dat lukt dus niet. Maar ik weet wat het antwoord is wat hij heeft ingestuurd. En de vraag die gesteld werd is... die ga ik gewoon nog even laten horen.
2: Nou, ik weet wel een leuke vraag. En die vraag luidt als volgt. ABBA deed natuurlijk in 1974 mee aan het Songfestival met Waterloo. En ze wonnen dat glansrijk. En alles wat daarna gebeurd is, weten we. Maar het jaar voor 1974, dus in 1973, deden ze ook al een poging. Maar de vraag is, met welk liedje was dat toen?
0: Ja, dat is een leuke vraag natuurlijk. En Björn die wist het antwoord. Die zei, dat is Ring Ring. En dat klopt. ABBA deed in 1973 niet mee aan het grote Eurovisie Songfestival. Maar ze deden in februari van dat jaar wel mee aan Melodienfestivalen. Als ik het goed Zweeds uitspreek dan, dat is het Zweedse nationale voorronde. Ze deden mee met het nummer Ring Ring. Toen nog onder de namen Björn en Benny, Agneta en Annie Frit. Ze eindigden toen als derde en zo werden ze dus niet

je nou? Je maakt een beetje de hond in de buurt wakker hier. Ah, is gemeen, hè? Prachtig liedje toch dit. En ik ben blij dat het niet waar is. Maar het komt wel voor natuurlijk. It Hurts to Be in Love, Gino Vanelli. En dit is een plaatje die begint zo ontzettend spannend. Maar daarna niet meer. Dit is Love in Spoonful.

0: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3.000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey. Oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
13: Hey.
14: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
13: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
14: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
21: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons. Van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
22: Forever 49, 5:30 headlines.
23: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radio nieuws.
0: Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file. Vooral veel vertraging nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. De vertraging is 40 minuten, is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot is de spitsstrook dicht. Kost je 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de linkerrijstrook dicht.
22: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: Helder en zonnig weer bij een matige oostenwind. Vanavond en vannacht koelt het boven land af naar zo'n 11 graden. Aan zee waait het iets harder en blijft het ook iets warmer. Daar blijft het kwik vannacht steken tussen de 14 en 16 graden. Morgenmiddag wolkenvelden en in het zuiden van het land ook enkele buien. In het noorden blijft het flink zonnig met maxima rond 23 graden. In Limburg is het dan een paar graden koeler. Woensdag is er een zone van warme en vochtige lucht met af en toe een onweersbui. Het wordt rond de 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
23: 60s, 70s en 80s. Forever 49.

maakte toch net iets meer succes. Billy Ocean was het op Forever 49. Ik ga zo meteen weer iemand blij maken, want we hebben natuurlijk ook nog herkende tv-tune. Wat was het nou? Je hoort zo het antwoord.

0: een van de vele hits waar wij echt geen genoeg van kunnen krijgen. Wij 49ers bedoel ik dan. Ja, deze gaat toch al een tijdje mee, hè, sinds 75. The Eagles in One of These Nights. Die je trouwens niet door de war moet gooien met Pink Floyd, One of These Nights. Want dat is echt een heel ander nummer. Oké, die opgave van de TV-Tunes winactie. Welke is dit? Luister even.
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
0: Zo, nou, nostalgisch is die zeker. Ik zie het gelijk wel helemaal voor me. Maar voor het goede antwoord schakelen we naar Moergestel. Daar zit John aan de telefoon. John, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Ben je klaar met werken of stoor ik je nu op je werk?
2: Nee, ik ben klaar met werken.
0: Oh, dat is lekker. Wat doe je trouwens dan? Even kort.
2: Ik begeleid mensen en gezinnen met autisme.
0: Oh, wauw. Het lijkt me zwaar, maar ook heel mooi werk.
2: Het kan pittig zijn, maar het geeft wel veel voldoening. Dus ja. Daarom vind ik het mooi.
0: Ja, precies. Daar snap ik alles van. Ja, ik heb gelijk zin om daarover door te kletsen. Maar daar bel ik je natuurlijk niet voor. Die tune, die tv-tune, wat was dat ook alweer?
2: Volgens mij was het Miami Vice.
0: Was Miami Vice natuurlijk, ja. Ja, geweldige serie Miami Vice. Die bracht vanaf 1984 niet alleen zon, snelle auto's, mooie mannen en pastelkleurige pakken op de tv, maar ook een heel eigen geluid. En die beroemde instrumentale begintune werd geschreven door Jan Hammer en is echt een wereldhit geworden in Amerika. Hebben ze zelfs de eerste plaats behaald. Dus best wel bijzonder voor een tv-tune. Maar wat een lekkere serie was dat, hè, John?
2: Ja, dus nostalgie voor mij. Ja. Iedere week volgens mij één aflevering. Dat was mooi.
0: Ja, zo ging dat toen. Nu kun je bingen en dan kijk je in één keer een hele serie uit. Maar toen moest je gewoon een hele week wachten.
2: Ja, klopt.
0: Heb jij in die tijd ook je jasjes met de mouwen opgerold gedragen? Of droeg je toen nog geen pastelkleurige blazertjes?
2: Nee, ik was iets jonger, maar ik herken ze nog wel van de televisie.
0: Ja. Het blijft eigenlijk heel raar dat ze van die nette jasjes dan de mouwen daarvan oprolden. Maar ja, het stond eigenlijk best wel weer cool.
2: Ja, misschien is voor de komende mode, ik weet het niet.
0: Ja, precies. Alles komt terug. Hè?
2: Ja, wij
0: je broek uit de 70's, wie weet komt dit ook wel weer eens een keer terug. Nou, ik ga je in ieder geval blij maken, John. Wij gaan naar Moergestel ons spel opsturen. Remember the Music, Movies en Series. Dan kun je dit in een heel gezelschap thuis spelen. Superleuk. En er zitten zoveel tunes en muziekjes bij waarvan je denkt, oh ja, dat is van die, oh, dat is van die. Dus daar ga je denk ik wel een leuke avond mee beleven. Of meerdere.
2: Nou, we gaan het sowieso proberen in ieder geval. Ja. Dat gaat goed komen.
0: Ja, en wie er dan wint.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.

Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: thuis.nl/business.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Pas je uit.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105... nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100... aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: Het is 6:00.
8: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Forever 49. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Volgens een anonieme bron van het Brabants Dagblad zou het gaan om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg werd vrijdag gevonden. Er wordt uitgegaan van een niet-natuurlijke dood. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van berichten van de Tunesische Nationale Garde. De boot met migranten vertrok donderdag richting Italië. 26 kilometer uit de kust sloeg de boot om en zonk. Zoekacties zijn in volle gang. De migratieroute vanuit Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa is een van de dodelijkste ter wereld. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Volgens staatspersbureau Armen Press wil het land vanaf 2029 de visumregels met de EU versoepelen. Armenië staat als voormalig Sovjetrepubliek formeel onder bescherming van Rusland, maar beweegt zich steeds meer richting de EU. Het Kremlin reageerde dat Armenië niet tegelijk bij Rusland en de EU kan horen. Meerdere supermarktproducten zijn vorig jaar gekrompen, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de zogenoemde krimpflatie weliswaar in omvang afneemt, maar nog steeds wordt toegepast op alledaagse boodschappen. Fabrikanten stellen dat zij de receptuur hebben verbeterd of ze wijzen op gestegen prijzen van grondstoffen. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten met kleinere verpakkingen prijsstijgingen verbloemen. Het weer, helder en zonnig bij een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
7: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
10: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
7: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
11: Forever 49. Hey! Listen up, y'all. This room's a mama.

Een tribute aan de grootte van de soulmuziek. En ondertussen hebben ze daar zelf ook weer een hele grote dikke hit mee gehad. The Pasadena's, een tribute. Ik maak wel lachen. Ik zit een beetje de berichtjes te lezen die binnenkomen op 0-3-4-4-9-4-4-9. Je mag al de berichtjes sturen als je dat leuk vindt. Ook een nieuw woord heb ik er ineens bij. Meesterlijke maandag. Daar kwam Dimitri mee. Mooi gezegd. Maar er waren vooral veel leuke reacties op Miami Vice. En vooral de vrouwen die herinneren zich die twee agenten natuurlijk. Sonny Crockett en Rico Tubbs. Ja. Morgen hebben we weer een winactie. Met de bekende oude tv-tune. Ik ben benieuwd welke dag.

Deze man kennen we ook als de stem van Chicago. Maar in 1985 stapte hij uit de band en een jaar later liet hij meteen horen dat hij prima alleen kon. Dit was Peter Cetera met zijn grote hit The Glory of Love. Ja, en dan gaan we even terug naar mijn jeugdjaren. In de Haagse Marathon. Daar werd altijd muziek gedraaid die later dan pas in de rest van Nederland een hit werd. Vonden wij best wel stoer in dat tijd. Zo was deze van Taylor Dane al een tijdje in de Haagse Marathon te horen. En in 88 werd het in Nederland een hit. Hoor je erop moet dansen?

0: dat is zo'n raar stukje in die plaat. En ik ken het verhaal er niet precies achter, maar ik heb echt het gevoel dat iemand in de studio dacht van, nou, dit is wel welletjes zo. We gaan hem langzaam wegdraaien en dat Elvis gebaarde niks ervan. We gaan nog even door. En live deed hij dat helemaal. En dan zit hij natuurlijk helemaal de zwijl op zijn kop met Suspicious Minds. 7:10 is dan weer, vrienden. De tijd vliegt.
1: Het laatste Formule 1 nieuws. Met natuurlijk ook alles over Max Verstappen. Dit is Rick's Race Report.
0: Ja, en daar heb ik Rick zelf voor aan de telefoon natuurlijk. Rick, goedemiddag weer.
2: Hey, goedemiddag. We zijn weer.
0: Ja, we hadden het vorige week al even kort over jouw boot zonder dak. Maar die hebben we dit weekend uitgeprobeerd. En ondertussen Formule 1 gekeken. Dat is wel een goede combi.
2: Techniek staat voor niks.
0: Ja, dat is niet te geloven tegenwoordig. Maar toch was wel een beetje een domper natuurlijk. Gelijk in de eerste ronde, hop, Max eraf. Wat gebeurde daar nou?
2: Ja, ik heb het een beetje geanalyseerd. En ik denk dat het een beetje komt uit twee dingen. Hij was niet zo lekker. Dat is altijd een goed excuus natuurlijk, maar dat was ook echt zo.
0: Ja?
2: Maar ik denk het tweede is dat hij langzaam een beetje gefrustreerd raakt over de auto. En wat de auto wel en niet kan. En dan zie ik eigenlijk terug wat ik in 2018 ook zag. Een auto, een man die graag voor het kampioenschap wil gaan en ze nu en dan daar wel bij zit. Maar op de momenten dat de auto niet gaat, ja, net te veel risico's neemt. Hij had zelf de ronde, bij de opwarmronde al aangegeven dat de laatste bocht, de Luindijkbocht, de grondbocht die daar is, dat die toch nog wel nat en glad was. En toch was hij samen met iemand die hem naar hem hart ligt, Gabby Bortoletto, waren degene die gewoon te laag in de bocht kwamen, waar te veel water stond, te vroeg op het gas. En dan ben je kwijt. Ja, gebeurt, zullen we zeggen.
0: En flink ook. En ik vond het eigenlijk, als je het beeld op tv ziet, nog wel meevallen. Maar hij ging wel echt met een kullere gang die muur in, hè?
2: Ja, de snelheden daar, op het moment dat je rechtuit rijdt, ga je nog zeker 240, 250 kilometer per uur.
0: Oeps.
2: En dat remt natuurlijk wel iets af voordat je bij de vangrail bent, maar niet veel, zullen we zeggen.
0: Nee, inderdaad. Maar hij is ongedeerd eruit gekomen, geloof ik, hè?
2: Ja, de bumps en bruises, maar daar houdt het wel mee op. Het is niet iets permanents.
0: Pijnlijk lichaam. Nou goed, maar de rest van de race dan, hoe is dat verlopen wat jou betreft?
2: Ja, ik verwachtte er eerlijk gezegd niet heel veel van, maar ik vond het een geweldige wedstrijd achteraf. Want de korte race die we hadden op zaterdag, sprintrace, die was echt te saai voor woorden. Ik had echt iets van, dit wordt vreselijk om naar te kijken. Maar nee, maar op de zondag was het echt geweldig. Nou ja, het begon natuurlijk met die puinhoop aan de start. Bortoletto achterstevoren, Max eraf. Nou, herstart, gaan we nog een keertje beginnen. Nou, toen was het in eerste instantie Norris die heel goed weg was. Maar uiteindelijk bleek toch Antonelli ietsje sneller bij de herstart. En die pakten hem dan. Nou, dat Antonelli leek te gaan winnen. Dan zagen we de Ferraris die een beetje aan het klungelen waren. Wat de strategie betreft weer. Echt typisch Italiaanse miscommunicatie lijkt het wel.
0: Daar zijn ze goed in deze slechte beslissingen.
2: Ja, daar zijn ze wel goed in. Want ja, vooral naar het eind toe werd het onwijs spannend eigenlijk wel. Want Antonelli was na een dubbele pitstop, die wat langer duurde dan gebruikelijk, op jacht naar Norris. Het kwam tot op 11 seconden, maar Norris was gewoon, ik moet zeggen, uitstekend in de McLaren. De McLaren lijkt ook gewoon heel goed te zijn qua auto op dit moment. Russell, die was altijd een beetje door zijn achterbanden heen en had eigenlijk wel op papier door Hamilton ingehaald moeten worden. Was het niet dat ze bij Ferrari niet besloten om Leclerc uit de weg te helpen, die wat langzamer was dan Hamilton. Als ze die wat eerder de opdracht had gegeven, ga eens een beetje aan de kant, want Hamilton kan Russell nog pakken. Hadden ze een podium gehad. Ja, dat vond ik eigenlijk wel een beetje jammer.
0: Ja.
2: Uiteindelijk heel spannend aan het eind. En dat vond ik heel mooi. En ook een paar leuke successen. Hè. Lawson die dan in de top 10 eindigt voor zijn eerste ritje met Red Bull weer. Sinds een tijdje. Want daar is hij natuurlijk uit het team geschopt. Ja. Toen hij naast Max Verstappen zat. Maar nu dik in de punten. Dus dat is uitstekend. Ook Audi in de punten met Hulkenberg. En dat had dus nog beter kunnen zijn. Want Gabby Bortoletto, die in de eerste ronde samen met Max in de Luindijkbocht eraf ging, die lag voor Hulkenberg. Dus die had misschien wel zevende, misschien zelfs wel zesde kunnen, alhoewel het verschil punten, het tijdsverschil wel groot was. Maar die had dus ook daar kunnen zitten. Dat had eigenlijk een heel goed weekend voor Audi kunnen worden. Dus het was, ik moet zeggen, ik heb echt wel genoten. Ik vond het wel een hele mooie wedstrijd. En zeker in de analyse achteraf een aantal dingen even uitgezocht.
0: Ja.
2: Toen dacht ik, dit was toch wel weer een hele mooie, moet ik zeggen.
0: En gelukkig maar, want dit was de laatste keer. Voorlopig, want je weet dat maar nooit. Maar in Zandvoort. Dus ik denk dat iedereen wel genoten heeft. En we hoopten op regen qua race. Maar als je op de tribune zit, heb je liever dat het droog is. Nou, dat was het ook eigenlijk wel.
2: Ja.
0: Dan gaan we nu naar.
2: Maar daar houdt het wel op.
0: Ja. En de volgende is in Italië volgens mij, over 2 weken.
2: Ja, we hebben één weekendje rust. En dan 3, 4 september gaan we naar Italië. En dat wordt wel weer interessant om te kijken hoe de Formule 1-organisatie het gaan aanpakken. Want theoretisch is het daar zo dat ja, die batterij die is natuurlijk ja, na een halve ronde helemaal leeg. En kunnen ze nooit meer opladen. Want ja, je hebt een paar rempunten, maar vooral rechte stukken. Dus ik ben echt benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Ik zou, weet je, normaal gesproken kun je mij aardig vragen na zoveel jaar ervaring. Hoe gaat dit worden? Maar ja, het wordt echt een raadsel, denk ik.
0: Oké, nou ja, maar des te leuker om naar uit te kijken eigenlijk. Als het zelfs voor kenners een radar wordt.
2: Raadsel.
0: Een raadsel, ja. Ik denk, wat zeg ik nou? Oké, nou ja, dan gaan we daar maar rustig op afwachten. Ik ga jou tegen die tijd op een vrijdag weer even bellen. Voordat we in Italië aan de slag gaan.
2: Ja, de vierde dan wordt het, hè?
0: De vierde. Nou, staat genoteerd. Ik spreek je dan, vriend.
2: Hartstikke goed. Doei, doei.
0: Hoi, hoi.
1: Tot 7 uur is dit Ron in de Middag.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Moelenmilk, the moo you can't resist.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
17: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
18: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
17: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow,
20: kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
23: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
24: Simpel. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
27: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
28: Forever 49, half 7 headlines.
29: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. De verdachte die gisteren is aangehouden in verband met de dood van een bewoner van een zorgcentrum in Oorschot is een 26-jarige man uit die plaats. Hij zit vast en wordt door de politie gehoord over zijn mogelijke betrokkenheid. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een bootongeluk voor de kust van Tunesië. Nog 3 mensen zijn vermist, er is 1 overlevende gevonden. Armenië werkt hard aan de toetreding tot de EU, zegt premier Nikol Pashinyan. Een officieel toetredingsverzoek zou in de maak zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
30: Forever 49 verkeer.
31: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat tussen Sliedrecht en de Noordtunnel 11 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kunt omrijden via Utrecht over de A27, de A2 en de A12. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Knapend Hattermerbroek ook nog 20 minuten vertraging. Komt ook door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook nog dicht.
30: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
32: Het klaart op en het blijft droog bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind die aan zee en boven het IJsselmeer matig tot vrij krachtig is. De nacht blijft droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland. Er waait een zwakke tot matige op de Wadden en boven het IJsselmeer vrij krachtige oosten tot noordoostenwind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met al snel veel zon. In het zuidoosten neemt daarna de bewolking toe. 'S Middags blijft het op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. In het zuiden komt er meer bewolking met mogelijk ook wat regen. Het wordt 23 tot 26 graden en er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer tot vrij krachtige oostenwind. Morgenavond is er vooral in het zuiden bewolking met kans op een bui. Namorgen krijgen we erg zomers weer met wel een toenemende kans op een paar flinke onweersbuien. Vanaf vrijdag wordt het dan weer minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Chocolate op Forever 49. En ik zie net weer zo'n gezellig berichtje binnenkomen. Ik heb een nieuwe auto met DAB en ik heb jullie deze week ontdekt, staat hier. En wat een lekkere muziek draaien jullie. Groetjes van Miranda. Nou, leuk dat je luistert en blijf luisteren. En groetjes terug.

Roy Orbison natuurlijk. En soms, ja, kat je het niet. Nou ja, snap je het niet, laat ik het zo maar zeggen. Dit wil ik nog even kort met je delen, hoor. Voordat ik zo ook naar huis ga. Er is een natuurpark in Canada waar vossen het gemunt hebben op schoenen van kampeerders. En dat is niet nieuw. Afgelopen jaren namen vossen in het park wel vaker schoenen mee. Maar het gebeurt nu op een hele grote schaal. Ze zijn ook niet kieskeurig. Ze nemen slippers, wandelschoenen, sneakers mee. En 5 vossen hebben deze zomer al meer dan 100 schoenen meegenomen. Ik zou eerder denken dat een 1000-poot dat doet dan of zo. Er gaan nu ook verhalen rond dat die dieren zouden samenwerken. Een bezoeker die zag namelijk 2 vossen bij een camping. Terwijl 1 op de uitkijk leek te staan, ging die andere een kampeerplek binnen om een schoen te pakken. En daarna renden ze samen weg. Ja, het zou natuurlijk kunnen. En waarom die vossen die schoenen meenemen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ik vond het zo'n gek verhaal. Ik denk, dat moet ik toch even met je delen. Nou, vrienden, voor mij is het ook een beetje het einde van de dag. Het is 7:10. Ik ga ook naar huis. Maar Marcel van Leeuwen staat hier alweer klaar. En die gaat lekker de hits voor je draaien. Dus wat mij betreft, geniet met Marcel. En tot morgen maar weer. Oh ja. En wees een beetje lief voor elkaar, hè. Monday,

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert.

0: De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Auto Taalglas.
9: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: naar leenbakker.nl.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
15: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
14: Wat dan?
15: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Oh, mag ik mee?
15: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Het is 7 uur.
17: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. De Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Daarbij kwamen 5 jongeren en 2 politieagenten om het leven. De politie onderzoekt nu of de crash verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. En Iran heeft grote brandstoftekorten nu de Verenigde Staten de import van benzine steeds moeilijker maken. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win!
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en 80s.

0: Als je dit luidkeels mee kunt zingen, dan is dat toch het toppunt van doorzettingsvermogen, hoor. Nothing's gonna stop us now. Starship. Weet je trouwens wat de overeenkomst is tussen Starship, Whitney Houston, One Moment in Time, Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, The Hollies, The Air Did I Breathe, Leo Sayer, When I Need You, en Julio Iglesias en Willie Nelson, dat bekende hitje, To All The Girls I Loved Before, allemaal geschreven door Albert Hammond. Zo even naar rond in de middag. Goedenavond.
1: Van 7 tot 8 is dit Marcel in de avond.

0: genoeg van. Het allerbeste uit 60, 70 en 80 hier bij ons. Zometeen trouwens, Wax, Bridge to Your Heart. Had je hem gehoord trouwens, onze nieuwe winactie. Nou ja, nieuw. Hij is weer nieuw leven ingeblazen en dat is hartstikke leuk. Raad de tv-tune. Nou, hij was wel erg makkelijk, hè? Miami Vice. Maar is hij morgen ook zo makkelijk? Als je een beetje geluk hebt, dan ga ik hem misschien alvast laten horen straks, vanmorgen. Ja, daarover gesproken straks in de High Five. De positieve effecten van het horen van een tv-tune. En we hebben weer de positieve quote van de dag.
1: De oppepper van de dag.
0: Het lijkt altijd onmogelijk totdat het klaar is.

0: verkeersdicht staat en je kijkt opzij en iemand doet precies hetzelfde. Dan weet je gewoon, die luistert ook naar de allerleukste Forever 49. Ja toch, ben je het met me eens? Wel hè? Vandaag hebben we het weer nieuw leven ingeblazen trouwens. Raad de TV-tune. Ja, het was wel erg makkelijk hè, Miami Vice. En dan maakte je kans op het bordspel Remember the Music, Movies en Series. Dan denk je van ja, het is al geweest, hoezo zeg je dat? Nou, de hele week doen we het. En morgen komt er weer een nieuwe. Maar eigenwijs als ik ben, ik ga hem voor morgen alvast draaien. Hij is wel wat moeilijker, maar je weet het maar nooit, hè?
1: Herken de TV-tune. Welke bekende nostalgische TV-serie hoorde je hier?
2: Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Asmodee.
0: Ja, je hoorde het, hè? Hij is ietsje moeilijker. Herken de TV-tune. Maar als je het weet, zou ik hem inzenden. Dat kan via onze website trouwens. Forever49radio.nl. En dan klik je bovenin op winacties. Ja, de rest wijst vanzelf.
3: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Je realiseren dat het een prima dag was.

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Het klaart op en het blijft droog bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind die aan zee en boven het IJsselmeer matig tot vrij krachtig is. De nacht blijft droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland. Er waait een zwakke tot matige op de Wadden en boven het IJsselmeer vrij krachtige oosten tot noordoostenwind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met al snel veel zon. In het zuidoosten neemt daarna de bewolking toe. 'S Middags blijft het op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. In het zuiden komt er meer bewolking met mogelijk ook wat regen. Het wordt 23 tot 26 graden en er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer tot vrij krachtige oostenwind. Morgenavond is er vooral in het zuiden bewolking met kans op een bui. Namorgen krijgen we erg zomers weer met wel een toenemende kans op een paar flinke onweersbuien. Vanaf vrijdag wordt het dan weer minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Bats Are Burning, Midnight Oil. Eigenlijk een protestliedje. Krachtig protest voor de rechten van de Aboriginal bevolking en landteruggave. Nou, er zijn heel wat liedjes over gemaakt. Fijne liedjes, maar hopelijk is de boodschap ook overgekomen. En weet je trouwens waar ze de naam Midnight Oil vandaan hebben? Burning the Midnight Oil, dat is gewoon een Engelse uitdrukking. Voor doorwerken tot diep in de nacht. Nou, voor als je straks de nachtdienst ingaat. Nou, gaat helemaal goed komen. Straks trouwens, we zijn vandaag begonnen met herkende tv-tune. De positieve effecten van het horen van een nostalgische tune in de High Five.
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Dit is een mooi dilemma.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Onbeperkte eerste klas vliegtickets hebben of nooit meer hoeven te betalen voor eten in restaurants.
1: Dilemma van de dag.

0: 5, 4, 3, 2, 1. High five van de dag.
1: Ja, zo leuk hè. Vandaag zijn we weer begonnen op vele verzoek met de winactie Herken de TV-tune. Dat is echt leuk, hè? Maar wat zijn nou de positieve effecten van het horen van nostalgische tv-tunes? Dit is top 5, directe stressvermindering. De vertrouwde klanken verlagen het stresshormoon cortisol in je lichaam. Het instant geluksgevoel. Je brein maakt dopamine aan, wat zorgt voor een snelle boost van je humeur. De mentale tijdreis. De muziek activeert je lange termijn geheugen, waardoor oude herinneringen haarscherp terugkomen. Gevoel van saamhorigheid, ook wel belangrijk, hè? Het herinnert je aan momenten van samen tv kijken met familie of vrienden. En dit is een hele belangrijke: optimisme voor de toekomst. Psychologisch onderzoek toont aan dat nostalgie je zelfvertrouwen en positiviteit over de toekomst versterkt.
0: De high five van de dag.

0: Wat een tijdloze plaat en heerlijk om deze mee te zingen. Vooral het oe-oe-oe. En op menig bruiloft heb ik hem nog wel eens gedraaid als openingsdans. Dus ja, het is een plaat die toch heel lang mee blijft gaan. Zo, de maandag gaan we lekker afsluiten. Dus dat betekent dat we alweer lekker op weg zijn. Ja, voordat je het weet is het weer vrijdag. Geniet van je maandagavond, hè.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar

0: op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven. 400 gram voor maar 1,49. Lidl. Je verdient het.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: bewust 18 plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
13: Het is 8 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. De begrotingsonderhandelingen zitten volgens pro-leider Klaver muurvast. Volgens hem zijn het kabinet en zijn partij vandaag geen stap dichter bij elkaar gekomen. Beveiligers op Schiphol leggen morgen en woensdag meerdere keren het werk neer. Dat kan zorgen voor langere rijen bij de veiligheidscontrole. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Er wordt onderzocht of die verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
16: Dit is Forever 49.
17: 60s, 70s en...

0: Leverie vuurwerk in.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Schat?
8: Hm?
7: Zeg, ik ga even boezoekvrouw in bad kijken.
8: Boezoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
7: Mafkees.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Get ready for the OG.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.

0: is in de Odido Shop. Mis niks en sla je slag. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Ons CW fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
0: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
0: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Het klaart op en het blijft droog bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind die aan zee en boven het IJsselmeer matig tot vrij krachtig is. De nacht blijft droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en waait een zwakke tot matige op de Wadden en boven het IJsselmeer vrij krachtige oosten tot noordoostenwind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met al snel veel zon. In het zuidoosten neemt daarna de bewolking toe. 'S Middags blijft het op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. In het zuiden komt er meer bewolking met mogelijk ook wat regen. Het wordt 23 tot 26 graden en er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer tot vrij krachtige oostenwind. Morgenavond is er vooral in het zuiden bewolking met kans op een bui. Namorgen krijgen we erg zomers weer met wel een toenemende kans op een paar flinke onweersbuien. Vanaf vrijdag wordt het dan weer minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak

0: Hypotheekshop.nl.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
17: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
18: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
20: Het is 9 uur.
21: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. De Verenigde Staten starten een grote economische aanval op Iran, zegt financiënminister Bessent. Washington wil Teheran financieel isoleren en zo voorkomen dat het land een kernwapen ontwikkelt. Het KNMI gaat vanaf volgende week in de app waarschuwen voor zware lokale onweersbuien. En de Britse politie heeft 12 mensen opgepakt na de dodelijke crash op een snelweg bij Middlesbrough. Er wordt onderzocht of die verband houdt met een gevaarlijke TikTok-challenge, waarbij deelnemers bewust tegen het verkeer inrijden op een snelweg. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland, bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
4: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en...

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat score je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100...
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
15: KWF, tegen kanker voor het leven.
17: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia, movement that inspires.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
25: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
26: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
28: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
29: Een nieuw schooljaar.
0: Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Het klaart op en het blijft droog bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind die aan zee en boven het IJsselmeer matig tot vrij krachtig is. De nacht blijft droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland. Er waait een zwakke tot matige op de Wadden en boven het IJsselmeer vrij krachtige oosten tot noordoostenwind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met al snel veel zon. In het zuidoosten neemt daarna de bewolking toe. 'S Middags blijft het op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. In het zuiden komt er meer bewolking met mogelijk ook wat regen. Het wordt 23 tot 26 graden en er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer tot vrij krachtige oostenwind. Morgenavond is er vooral in het zuiden bewolking met kans op een bui. Namorgen krijgen we erg zomers weer met wel een toenemende kans op een paar flinke onweersbuien. Vanaf vrijdag wordt het dan weer minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso-machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speel bewust 18+.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Je hebt een cadeaubon, maar...

0: Eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: Het is 10 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Den Bosch konden inwoners zich vanavond uitspreken over de geplande asielopvang in Engelen. De gemeente wil vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Saoedi-Arabië wil 6 miljard euro gaan investeren in 3 grote pretparken vlakbij Parijs. Spanje vraagt de Europese Unie om extra geld voor de migratiecrisis in Ceuta. Het extra EU-geld moet worden gebruikt voor opvang en het versterken van de grens. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. Het weer, opklaringen en vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht is het zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en

0: afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Daar zit Sophie.
19: Hi.
18: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
22: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Het klaart op en het blijft droog bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind die aan zee en boven het IJsselmeer matig tot vrij krachtig is. De nacht blijft droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland. Er waait een zwakke tot matige op de Wadden en boven het IJsselmeer vrij krachtige oosten tot noordoostenwind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met al snel veel zon. In het zuidoosten neemt daarna de bewolking toe. 'S Middags blijft het op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. In het zuiden komt er meer bewolking met mogelijk ook wat regen. Het wordt 23 tot 26 graden en er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer tot vrij krachtige oostenwind. Morgenavond is er vooral in het zuiden bewolking met kans op een bui. Namorgen krijgen we erg zomers weer met wel een toenemende kans op een paar flinke onweersbuien. Vanaf vrijdag wordt het dan weer minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint.

0: wint bij credits.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks Bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we het alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Het is 11 uur.
24: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. De vliegers hadden geen explosieven aan boord en vormden volgens het Israëlische leger ook geen gevaar. Ongeveer 100 mensen zijn afgelopen avond naar het gemeentehuis in Den Bosch gekomen voor een bijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 mensen spraken de gemeenteraad toe, zo'n 70 anderen volgden vanuit de hal de bijeenkomst. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En Rijkswaterstaat heeft vorige week 215 boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs en touringcarbestuurders die het verbod negeerden op de Merwedebrug in de A27. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
1: Dit is Forever 49. Celebrating
2: life. 60s, 70s en 80s.
3: Forever 49. Adult. Adult. Adult. Adult.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
13: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: De nacht blijft droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland. Er waait een zwakke tot matige op de Wadden en boven het IJsselmeer vrij krachtige oosten tot noordoostenwind. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met al snel veel zon. In het zuidoosten neemt daarna de bewolking toe. 'S Middags blijft het op de meeste plaatsen droog met flinke zonnige perioden. In het zuiden komt er meer bewolking met mogelijk ook wat regen. Het wordt 23 tot 26 graden en er waait morgenmiddag een matige aan zee en boven het IJsselmeer tot vrij krachtige oostenwind. Morgenavond is er vooral in het zuiden bewolking met kans op een bui. Namorgen krijgen we erg zomers weer met wel een toenemende kans op een paar flinke onweersbuien. Vanaf vrijdag wordt het dan weer minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
17: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
19: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker, fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is 12 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd. Met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
6: Dit is Forever 49.
7: 60s, 70s en 80s.

0: is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en...

0: Het is 2:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een tornado heeft in Zuid-Frankrijk flinke schade aangericht en 26 personen verwond. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis, 2 mensen worden nog vermist. Israël dreigt de aanvallen op Gaza verder op te voeren vanwege vliegers, ballonnen en drones bij de grens. Hamas ontkent elke verantwoordelijkheid en zegt dat Israël de vliegers van kinderen gebruikt als voorwendsel voor nieuwe luchtaanvallen. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties en heeft naar eigen zeggen al een plan voor de komende 2 jaar. En de toegangscontrole in Nederlandse voetbalstadions moet beter om vuurwerk op de tribunes tegen te gaan. Dat adviseert het onafhankelijke auditteam Voetbal en Veiligheid. Het weer, het is overal droog bij zo'n 9 graden in Groningen en 14 in Zeeland en een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag is het vrijwel droog met flink wat zon bij 23 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week gaan we terug in de tijd met bekende tv-tunes. Doe mee en win.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en